0: voor het anchor. Dit is ons.
1: Columbia Route 3042, Sirens Corners Road, this part of state.
0: This is Charlie. Over 1, I'm standing 2150.